weten dat ze Tunesië en straffe peper uit Senegal. Kan Sint-Sixtus ons niet helpen, drinken we hier dus maar Orval. Kokosnoten uit die voorkust, zoete mango's uit Bangui. En patatten uit Patagonië en couscous uit Tripoli. Daarom zingen we allemaal meer, zingt heel Europa de trein.

Onze poetsvrouw komt uit Polen, onze tuinman is een Brit. Onze kok komt recht uit Hongkong, uit Sinai, de babysit. De verpleegster draagt een hoofddoek, de kinesist, dat is

onze trainer is van Kroatië, de beste spits is Braziliaan. En de rest, al de 10 anderen, één voor één Ivoriaan. We zijn vier te mogen zingen, absoluut ongegeneerd. Lang, lang leven onze koning uit Sanxenkober geïmporteerd. Daarom zingen we allemaal meer, zingt heel België dit refrein. Dat er hier vele, veel te vele